0: Dus om nou papoed aandacht te zeggen, meer zin dat ook paar uur zag toe.
1: Ja.
0: Yes, anders gooien. Dan ja, mag hem. Ja. Slang niet komen. Ze zijn maar niet goed om. Kan dan ja, maar ze mag zwart dan niet goed. Dat kost je me. Nu is maar gewoon naar hem. Dat kost zou een uik. Zo.
1: Ona, vermoed weer. Net een akkoord. Dus akkering op het. Koring op ik kom akkoord. Dus 3200 me 2200. Dus is er koos om ik daar.
0: Goeie nacht, dame. Dus sami.
1: Onne kisse katton nog op zo die si nog zo die nog kan nog pop zo die dan OTC tre met uternier zo si nog zo die nog katton kisse naam dan zo die katton nog aan het je song als je
0: ja bit katton nog aan het jacht door neup ging dan naar nami dus ami si jullie zijn nog zo kan ook je ook als je mag doen maar daarmee zullen we nu ook kan je akker een keer wat toch zo am ik
1: ayo voor makam onne Unokakan ma akaning us wot te stand na dudapa.
0: Na tok tuan nang niku mik akaning atok akaning ngok pakul muso. Ta taman un pikani.
1: Ni pisak sok tu sal tu.
0: Ni pisak sok tu sal tu ta. Unokakan alak tu sal tu ta. Ni duna kot nikit tok suwa mila.
1: Akaning ngok.
0: Unokakat tok su akaning ngok. Ayoram ta. Besami. Ni pisak sok tu sal tu ni matam.
1: Daarom ook dan een pissimazoze.
0: Ik dacht dat ze me dat dan nog te. Maar die nog papo. Ik kan dan een pin nog po. Dus ze hebben nog kan me
1: mee. Ze wisten nog eens om te pissimat alles.
0: Nou, ze wisten nog eens.
1: Nou, oké. Is er niet, het is in mijn boek, zie dat. Ga me nou dat er is zo. Ik zie me zeker, ga me zo. Ja. Reflected at on the Nissan, Ida, Sino Suti Naka,
0: Sutmila,
1: Teskiani Doni, a task of Madoni, Cavayami,
0: Illumut,
1: Ima, Iman, Arkadit, Ampercaro, Topunasarato, Pamkam, Pishut, Tuni,
0: Manga, Matrosin, up, Yuman.
1: The Sumitaman, Perato. Abel in de soos in mijn
0: bezinnerf in de handen. Ik heb een prachtig bezinnerf in de handen. Bizarre je er ook zo ook. Ik moet dan gaan zoeken. Je was ook. Daar mama, dat is onderdacht. Bij de muur. Bent, dat is je ook.
1: Ook hier, de andere.
0: Dat kan nep.